0: Raymond, ja? So.
1: Ja, is familie, zeg maar.
0: Of familie.
1: Wat is dat, hè? Hey. Van de good klompen, wie?
0: Ja, ik kan nu. Dat blues, maar fors content, ja. Ik houd het weer verder, hier is van ons, ja. Welkom met de Wiksje Sendings. Na, vissa leid, Benjamin Hall, wie Portugal. Dat wil ik maar terug verder, dat ik hier naar de Wiskrona.

Lizzo. About Damn Time. En ook hebben wij zijn afvoerderskast van Nestan uit de Lizzo. Vanuit de Lissy, weer lijken aan Elisabeth. Og hon gjør det om skjedd av mark for jultene, vi er sånn her ramt I netten, som, ja, det handler nok lov om, og jeg snitt her.

spelen is Luchthoe Helwa en Ultorps, man. Die hebben ze opgelacht al die... Bijna. Of en nu achter de tweede stotroei. Op wat je oorzoon. Start hitte voor je nice, hè? Dragostea.